0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, popcorn,
4: popcorn,
3: popcorn,
4: popcorn,
3: popcorn,
4: popcorn,
3: popcorn,
4: popcorn,
3: popcorn,
4: popcorn,
3: popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, popcorn, pop